0: Owen Susak, Ranka Vick inte fel.
1: Owen Susak hittar woestijnen ons keel.
0: Donnerdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dus hoe dit werkt met die Owen Susak. Dus hoe dit werkt met die Owen Susak.

história, een beetje grijzer, zo stap die tijd. Ons wordt een beetje wijzer, ik ze getuigen van je liefde. Jij is elke woord in mijn liefdesbrieven. Jij is mijn

Yes, boys. Check hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.

rock. I see a vrouw in de pakjes, diezelfde bok. Zij zoekt een beetje vroom vroom pitteltrap. Zoekt een beetje zoen zoen loopt zij glad. Doen het vervolk in vaderland mee maar.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Sinne kijk even mij. Alsof je mij kan verleiden. Maar slaags niet een rekje.

hem op je vensterbank. Maar geluk in zin voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij mij bloeien. En ik wens voor jou een engel.

En ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jouw vaart. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij ook nog blijft.

wetenschap. Ik wou net inloeren, say what's up. Stuur een foto van jouw nieuwe huis. Ik denk je familie mis je thuis.

werken dan slaap. Maar voor elke glimlach en elke grap, een zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoeidheid omkaan.

0: Luistertijd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Ja, goeiemôre ook aan Christo daar in Barberton en hy sê, man, dis lekker koud hier, 50 mm reën gehad gister en het is nou so 8 grade en het word 13, wolk en die wind waai nog steeds, ja. Charlotte sê daar by hulle in Pretoria, is het lekker koud vanochtend en Erna het laat weet, daar in Johannesburg se wêreld ook so 11 grade maximum vandag. Ja, julle het so bietjie sneeu gesien val, alhoewel het nou nie baie duidelik was daar in Gauteng nie, maar ja, julle het daarom sneeu gesien val. Bevoorreg, ne? Nou ja, hier by ons in Laaiplek op die oomblik 14 grade en ons gaan op na 24 toe. Die sonnetjie is uit en hy skyn lekker warm en ja, al is het nou een bergwindjie wat gaan waai. Nou ja, kom ons, hoor wat sê Tanika Rieke Kesenkamp. Daar waar het reen, gaan speel bykie kalfvoet in die reen.

kwaad geglo, hy sal nie een slechte verkeersman maak nie. En ons het besluit om hom een kans te gee in een Weskus havedorp. Hulle sê, talk is cheap, except when you're talking to a traffic cop. Maar nie Tolla of ons het rekening gehou met die vistreiler Klaas se baas nie.

0: Meneer? Wat maak jij?
1: Nou, wacht maar, ik ben net mijn werk, hier de kaasje.
0: Jong, wat maak jij?
1: Meneer, luister. Ik is een zeespietkop. En ik is nou hier aangesteld om een beetje hier dingen te komen recht te geven. En die houden maak jullie net als jullie wel. Die scheep staat hier rond, leeg rond, zo kort en de tijd moet drukken, man. Jullie kan niet zo aangaan, niet? Klaas, ik wil voor jullie dagen dankzij.
0: Wie de f**k is Klaas?
1: Zijn
0: niet
1: Klaas?
0: Ik ken niet als die donder zijn scheet zijn naam, niet. Nou, maar jij, kom plak, jij goed niet in mijn f**k scheet op.
1: Ik moet immers beginnen. Jij lijkt me erg hard genoeg om te beginnen
0: bij. Ja, maar jij kan misschien net kom goed te plakken op mijn scheet, man. Wie geeft jou die f**k recht om op mijn scheet te plakken?
1: Klaas, lees niet zo. Kijk nou niet zo.
0: Jongen, ik is die f**k Klaas hier. Weet je als die f**k scheet zijn naam, niet.
1: Kijk aan, zo zijn die tijers die scheet klaar. Al die eerst loop op die goed daar langs getrekken is.
0: Mijn god, dat is oud tijers wat is opzet.
1: Jelle paak, zoals die hond zijn gat niet zo, man. Ik kan niet zo met hem toelaten, man.
0: Die donder zijn scheet leeg op een mooring. Als je kijkt, kan je zien, hij leeg gaat de kopkant op een f***ing mooring.
1: Waar is die?
0: Dat is zo'n hoek.
1: Want kijk, jelle wassen en jelle onderbroek ook. Je kijkt hoe lekker die in die water.
0: Luister, ik heb een f***ing huis. Ik kan zien, jij wat een f***ing huis zoekt. Ik heb een huis waar ik mijn donder zijn kleren kan laten wassen.
1: Ja, maar je bent in de man door. Die scheet, dat lijkt zo'n drijvende latrine. Als die met die voelstof.
0: Ja, jij zegt f***ing d***en, waar ben ik anders?
1: Nee, man, dat helpt niet. Jij stelt voor mij. Ik doe net mijn werk. Jullie goed lijkt naad. En dat is die met die kan kreef vangen. Maar goed, zo
0: lekker. Dat is niet kreef, scheet die man. Dat is een vis trailer. Oh, jij kan hier zien, man.
1: Dat jij nog een trailer ook bij je sleept.
0: Oh, maar jij geleerd voor een f***ing smidkop. Jij is f***ing onnozel, man.
1: Het eitrailer, daar is jij weer aan. Dat is die waar jullie moeten die gevriesde vis kopen. Inlands bijna of koop wil die maken, jullie dat gevangen. Nee, man, er is klaar.
0: Jij is f***ing onnozel. Jij weet niet eens wat een donderse vis trailer is. Dan wil jij van mij komen schrijven. Jij moet terug naar je school toe, man. Waar je geleerd. En dan leer je f***ing goed ook.
1: Maar luister, ik wil jou net één ding nog zeggen. Kijk maar raad, net als je wil, voor jullie zijn echt recht krijgen jullie hebben. Kijk hoe lekker je ding gaat komen.
0: Jong, jong, luister. Jij vat nou hier die f***ing ding echt op staat om mijn f***ing scheet op naar geef. Je poeder je moet in die f***ing klippen vast.
2: Van Groot Radio. Internet Radio. Met stijl.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

het niet. Maar het mag ons zien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms licht, maar daarom kan ons zelfs niet. Ja, ongelukkig gaan het naar, maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons het van bezin. Oor die dingen in je wat geluk mee brengt. Als allemaal mag ons fouten, maar het is moest normaal. Ongelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het dankbaar is dit ook, ik nou dat alles wat gebeurde. Daar is altijd zeker goed, dus wat ik weet, ze kon gekeerd. Maar die leren werkt zo niet in de mensen tot stories. Dank je hemelse vader, ik nog geen van jullie verloren. Dank je voor het alles wat er al voor mij betekent. Het is geen ding, dat ik wel leer dat jullie moet weten. Dat het Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn level en mijn familie is mijn kerk.

0: Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet ek.
1: Gaan Groot Radio.

een geil, vaat skaars zo spoor. Maar die choppie en die doppie en die zon maakt het ons verloor. Toe vat ons een breek,

elke woord is retoriek, elke droom is bloot plastiek, en atomstudium, van wie verstaan?

Hoewel ons nou vrouwe maand en vrouwe dag gehad het, daar was geen dame ooit op die maan nie, maar dit is iets wat Foreigner nogal oordroom. Girl on the Moon.